Charles na bochlisha a chahin mo heel bunskole feste. Kegunach me mogel wailen getronunschen har ik morai de gaurum. Agus poischen mach, vi men an mo vela chenine gon strover be. De reri heele chod is eine er mal moor, agus er heelen wale woord. Rinnis kardin oorskuil, agus a bark divin. Hasse me gemort pelle, a manichte, agus klefiel. Als de mij een vreste leeftijd is hij wel wonen trouw. Als hij spelen, voor de strohoren was het blauw kleer om een halkeer. Niet schulden van feste, ach al jaren van de schulden, als schulatelle en nu is nog geen woorden. Wie mij trouw al rang en rang zijn mondschul, als de reer hele een band tenje als mohiel nu is mijn moord. Voor monkel mort abod is stoor woordien woord wie kunnige in dasig. Agus in eersen, hoe is hij gobbed er de goerse galf en moorne trouw. Wie meintien moreid en moorne skuile goonie en moorne skuile na turvertje. Samaila arno boeie meintien sorge en wie moorne kokerigde. Agus eweile tie. Boeie wie gane sormes na farbige. Boeie in general frischenie en moorne trouw. Ach, die reer maar wie mij vast in jees, hante mij tille nefsblachers. Ach, geen raag rodi fionte gele raar is onfrischen, bochokere gun skovinte, agus viech diner al in reetieke gun gele la, gom heen agus moreide gehine glog, agus gewoord om renone. Ach, wie si geerar om heen, kinte wie, geen gele gelukke reelte ege hoogte glog, Fiwon ilara taura, agus na gasur il ar fada mo sbri, agus in irian gahard sa spair. Chant frestal ar fadirchi, agus ar vanacht an leif hakram inti frishin, saur agus givri, bech an amsir sinin no dinin. Ní vich ein erigat poca agam gom hain. Nír wale ekal gom inni bant inni morka salamur na salt as a seal. Vi me krati gira an kianis fara ilara. Ek sheer swing of flannany let chill the sear show into my home hein evime. Rinvel. The revim with Skaha about Devon. Naronic skun on Kalu go gaile. Quo veris. Nish near me heinic skun on the reev. A contronone dinish moradrum fween a pectorlona. Hantame skun on echo. Arno vina gasurille a kind for your skull. Dinish and Munterguin. Gor chéile quo veris, cal tú gail. Hárn mé nuas scéile scunáin sa maile. Seans gur anna cailíní is scail waraid ag trácht ar frisin, mar bhí si ar anolas fai agus iagalt si go dúr tí án me. Anna chorm a bhín rímed. Scéil fáis agus forbort na crístiachta sa róiv in aimsir níro, ba wunna dúr leis a scéil a dúr tí. Agus seans gur bheith si hín agus soracha nach nidach sé an dachargum Beg an ólas a chur ar stair na tréifse sin. Hannig a lá mór. Má réid a chuin éanachlum go dín tán hál. Má chéad scuna. Mé dína íntis gon fectalon ór vrá na síchain waga agus an skálán bá. An teach lán go daras. Gásúr go lior cosúr lum héin a láhar mar nach rás a fós a chá kéir a chlóg sa tradón. Móchú na sáilse sa bectalon agus hossa na pectúr. Dánsa, a skálán os bachóra mach. Vi me fui jæsa. General mór róvánach a chanik múdja dasach, agus ei gænas na kæta fær. Íð a gleista in eidja ildætja, agus ei vik marsal sísa bóhur, agus ní hevón. Un sin, hitt an generálung rál e kalinálung am a hrýsti í. Rudde vi nai glid na rove egnam a dort moraid a gogurlum. Gom eoch ein wante gro wanoch le Christi. Agus an tredi vi egin general keine leis a tarv mor duv. Tarv mor daman ta lodger. Vi anjim ni arum nach huiche an kianis fawr eir a tarv. Ach fuer? Mora wiech vioch teri leis hein agus leis a speir van olin a roseng role. Rame gur aus heine treid in ein terv frischen. Gach kor a chur general as, chur mischen a chur ní kén asam sa seichon. Vi alles harum,
nyrvim harja

Nasrshin Colm Fab, when the geese are in chin lessil ni orta, tin looking kioleke o ketrin ni rogan er vidl, agus shosef o flarta edemi or clar, the castle noran a storm of rui, ashrahan runny Jackie McDonagh, eskil hiran. Colm lagan berlagan orangin lahan, agus rimerma, nachran lagan guilgen in cha er glar, la fadach nama allingzo, a geese globunchen. Als je niet hoort dat je een er glor kunt op de kool, bij mijn shirt is la kunnen zeer mijn in de morgen, la rauwele kool, agus oren. Shirt de kool te rie, Michael O'Hein, Steve Cooney, agus Charlie Lennon, ik hoor dat ik kan schrijven met Ed Madden, la kunnen flippen, oren de tra, kunnen flippen, kom, Charlie Lennon heen. Ach, die mijn in de morgen is, hoorde, wim je Evelyn de Wallis, dat is een manship sauce, dat is een gezellige law, genoeg te riep, ik zou de bellen, toch ik erg heen, ik schrijf heen.

van de gedurende schaken op een veld te tal vast te plannen uit. So, tasje seisen margiana, maskan ieder. Rudy Schinnerfeld and Rudy Glosser, Father Havem, Shachan, August, Rudnar Lomer, Fien Marine Kishna.